Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2.
1: In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Sol 2.
2: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

0: Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
2: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

En zo sta je meteen naast je bed met deze goede man als de wekkerradio aangaat of afloopt, wat je ook maar wil. Joe Tex en de Loose Caboose. Goedemorgen allemaal, welkom. Vrijdagochtend, laatste werkdag van de week voor de meeste mensen. En wij zijn er uiteraard weer tot aan 10 uur om elkaar voor een beetje de dag op te starten. Met zometeen het weerbericht. We hebben straks in het laatste uur uiteraard ook nog een nummer 1 hit uit de top 40 voor je klaarstaan. We gaan draaien uit de hitparade. Somber, My Body Isn't Ready. En nu eerst naar Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight.

is nog niet helemaal klaar voor. Net heeft nog niet wel volstaan. Stomber, My Body Isn't Ready. In de vorm van Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Het hier voor vandaag. Half tot zaterdag. Maar

60 jaar muziek komt er even bij, 24 uur per dag. Met nu Mr. Slow and himself, Eric Clapton en Forever Man. Beach Boys hebben we voor je graag staan. En Gloria Gaynor.

I Will Survive, dat was een van de allergrootste hits van de Gloria samen met de Never Can Say Goodbye. Daarvoor hadden we de Beach Boys en zij bezongen de California Girls. Zo, deze even luisteren wat er in de hoofdpunten van het nieuws zit. Steve Winwood staat nog te wachten met Higher Love en hier is Frank Boeien en Paradise.

0: zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
4: En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
5: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
7: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn wij geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
8: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
9: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

Medusa van Cameron Whitcomb. Van alweer een jaar of twee geleden. Daar vallen we Andrew Gold en Thank You For Being A Friend. Werd er gewaaid als zijnde het liedje in de serie van The Golden Girls. Level 42, Marking, een van hun laatste hits uit 1991. Nummer 1, Guaranteed. Zometeen Bronski Beat en Esme Dentons.

Jimmy Somerville en de Bonsky Beat en de Small Town Boy 1984. Daarvoor hadden we Level 42. Esme Dentals, ik had het al gezegd, maar we zitten tegen het nieuws. En dus we gaan dan nieuws doorstarten en daarna Kenilworth Green en Who Do You Think You Are?

0: in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consument en Markt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust. Beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
7: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

Als je veel geld hebt, dan ken je Wall Street wel. Nou, zij maakten er een liedje over. En dat deden ze heel verdienstelijk. De heren van 10cc 974. En dat nummer heette de Wall Street Shuffle. Goedemorgen allemaal. Wees welkom in de wereld der wakkeren.

daar zijn zij, die klassiekers die nooit gaan vervelen. 1964, The Animals met The House of the Rising Sun. En daarvoor hadden we Willie Nelson, Always on My Mind en Busy. In dit praten met de versie van Anne, zoals hij gezongen werd in De Beste Zangers. Het weer, half zwaar bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat af en toe een zonnetje met een temperatuur van een graad of 19. En verder waait er een matige windkracht 3 tot 4 uit zuidwesten. Later draait naar westelijke richting.

Dat ze nog heel normaal was, die beste Britney Spears. Want ze had tegenwoordig gewoon al van die rare verhalen van haar. Baby One More Time. En daarvoor hadden we Katy Perry en Firework. Soul 2, je weet het. 60 jaar muziek, 24 uur per dag via diverse mogelijkheden. Ik noem maar eens even wat. DHB Plus kanaal, 5B. We hebben de providers die ons streamen. Bijvoorbeeld Odido, Ziggo en KPN. We hebben onze goede oude vertrouwde FM 106.9. En uiteraard onze app die we hebben ontwikkeld. Maar daarop bijvoorbeeld de TV, die kun je terugkijken. Je kunt de berichtgeving lezen en je kunt luisteren naar een tweetal streams. De livestream die je nu beluistert. En denk je van, ik wil non-stop zonder DJ's. Dat kan ook, dan hebben we namelijk de muziek van je leven. 50 tot en met jaren 80. En alleen onderbroken op het hele uur door het nieuws. Wat hoor je daaronder meer? Deze komt er ook voorbij. David Bowie.

0: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
1: Koestafair Maas Mechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Kustafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Kustafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
7: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.

Zelfs van Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. Dat waren de Bay City Rollers, een bandje uit Schotland die een aantal van die oude liedjes opnieuw opnamen. En dat deden ze in de jaren 70. Naar de hitparade toe, hier is Gracie Abrams.

ik zei net al, 60 jaar muziek, dan krijg je best van die leuke plaatjes waarvan je denkt van, zijn die nog bewaard gebleven? Nou, dit was ook zo eentje die je bijna nergens anders hoort als eentje bij Soul 2. Clinton Ford met Run to the Door. Die man kennen we misschien nog wel van zijn versie van Dandy. En daarvoor hadden we Gracie Abrams, die muziek. En Look at My Life. Hans de Boy, hij zingt over zijn vriendin.

Wat waren ze populair in de jaren 90? De Two Brothers on the Fourth Floor met Desiree erbij. Dreams Will Come Alive. En dan voor de American Gypsy en Angel Eyes. En dit gaat ons meenemen naar het nieuws van 9 uur. Michael Jackson en Smooth Criminal.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbed en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
3: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Wal. Burgerstraat 3 in Ohé en Laak.
4: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
7: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
8: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
3: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in

Het was echt aan het einde van hun carrière, de Doobie Brothers in 1989 met het verhaal over de dokter. En Doobie Brothers begonnen destijds in 1972 met het album Toulouse Street. En daarop stond onder meer toen Listen to the Music. En dat gaan we ook doen in het uur.

En als je dan niks meer weet en de tekst erop, dan zing je dit maar. En dan wordt het plaatje ook helemaal volgemaakt. 1967, Engelbert Humperdinck en The Last Waltz. En dan volgen Ella Langley en Choosing Texas. Ik had hem beloofd, we gaan voor je draaien. 7 weken stonden ze bovenaan. Scott Fitzgerald en Yvonne Kiddy, 1977. En If I Had Words.

Nee hoor, ze wordt wel vaker gedraaid. Deze Belgische dame heet Rita de Neven. Wat is dat een leuke, vrolijk liedje op deze vrijdag. En de vrolijke vrijdag de allereerste keer. En daarvoor hadden we ABBA met One of Us. Zult wij zo meteen Uriah Heep. Even wat anders, even wat tempo erin. Maar nu eerst deze van Chinese, I Love Your Smile. En die smile kom je tegen hier bij Soul 2 met 60 jaar muziek, 24 uur per dag, non-stop. Dat kan, dan ga je de stream downloaden. Nee, de app ga je dan downloaden. Daarop vind je de stream, die heet de muziek van je leven. Jaren 50 tot en met jaren 80. Alleen onderbroken, toch het nieuws op het hele uur.

0: hij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend. Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
2: Oh, wat lief.
1: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
4: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotelrestaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotelrestaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn wij geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Olhee en Laak.
5: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

Ik hoor niks geks. Nou, ik hoor iets anders. Tino Martin, Billy Dance, hun nieuwe single. Daarvoor hadden wij Dave Clark 5 en Over and Over. Dan kennen wij onder meer van Glad All Over en Bits and Pieces. Zijn we naar Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Daarop stond dit nummer tezamen met Los Incas. Die hadden de eerste instrumentale versie. Dan hebben zij gevraagd, komen jullie bij ons spelen? Dat deden ze. En toen scoorden ze een wereldhit in 1970 met El Condor Pasa.

koning zonder een koon. King Without the Crown van ABC en Bon Jovi en It's My Life. Het weer voor vandaag. Het is half tot zwaar wolk, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Af en toe zien we de zon voorbij komen bij een graad of 19. En er staat wel een matige wind van het zuidwesten draait naar het westen. Morgen zaterdag blijft het overwegend droog weer. Wel bewolking en ongeveer 22 graden.

0: Roesta Fair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Roesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Roestafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon Van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
3: Nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento. Het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento. Een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
4: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
5: Ik wil naar Peewee.
6: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
7: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in echt.

0: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tiroler Land Galebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tiroler Land Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
2: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Merodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor. Boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Sol 2. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon Van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
1: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon Van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Koestafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
6: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
7: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
8: Oh, wat lief.
7: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Bingelraden. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Bingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van A-merken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. 1 man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
3: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
6: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.jansen-auto.nl.
5: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
7: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

0: Dat lijkt een bijzondere aangelegenheid. A Night in New York. Ongetwijfeld de Elbow Bones en de Racketeers hebben geprobeerd om ons daartoe te verleiden. Het doet me verschrikkelijk veel pijn om te moeten vermelden dat ik die kans niet zal gaan grijpen. Want een vliegticket naar New York op en neer, dat is, ja, dat kost een vermogen. Ik heb geen idee meer wat, maar het is echt vreselijk duur, dat weet ik wel nog. Anyway, ik ga natuurlijk eerst even Jos en Sjana voor de doorstart bedanken. En Tom voor de afgelopen uurtjes tussen 7 en 10, want daar heeft hij achter de presents gegeven.
1: Je luistert naar Sol 2 met Wil Schmid.
0: Op deze laatste werkdag van de week, moet ik zeggen, hebben we er lekker energie tegenaan. En de eerste waar ik je mee lastig ga vallen is met deze Bruno Mars.

misschien een uitstekende manier om je even een klein beetje in te laten glijden in de aankomende dagen. Want het weekend staat eigenlijk voor de deur. We hebben nog enkele uurtjes te gaan. En dan mogen we de deur weer voor een x aantal dagen. Dat zijn er vaak twee. Achter ons dicht trekken. En dan hebben we een weekend. Ja, zo simpel is het. Even een beetje relax. Dit zijn de Bee Gees.

0: Ooit vond hem dat een van de beste nummers die John Lennon geschreven heeft. Daar kan ik hem vinden, maar niet het allerbeste. Want hij heeft zoveel goede nummers gemaakt dat dit er één is van de vele ben ik geneigd om te roepen. Dit schreef hij trouwens voor zichzelf, omdat hij eigenlijk in de gaten begon te krijgen dat hij een hekel had aan mensen die aandacht hadden voor Yoko Ono. En hij was van mening dat hij de enige was. Vandaar dat hij een jealous guy was.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
2: Ik wil naar Peewee!
3: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
4: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
5: En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
7: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust. Beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
8: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
9: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

Danny Paul Hardcastle, ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar hij maakte een leuke hit met 19. Dat deed hij in de zomer van 1985. Maar dit is zo'n plaat, ja, die zou je eigenlijk kunnen kopen in de uitverkoop. Ik vond er niet veel aan destijds.

Ja, je hebt ongetwijfeld wederom herkend. De zomerrit van 2026, Rutger van Barneveld. En dat met een zwoele zomernachten. Waar hij er na alle waarschijnlijkheid een hele hoop van heeft gehad. Nu hij succes heeft, heb ik ons sterk vermoeden. Het is tijd voor de Carpenters en Yesterday Once More.

Carpenter overleed in 1981 ten gevolge van anorexia. Hoe triest het ook was, maar in die periode was er totaal geen enkele aandacht voor mensen met een dergelijke ziekte. Uiteindelijk was het Herb Albert die aangaf van daar moeten we iets mee doen, want dit kan natuurlijk op deze manier niet langer meer. The Carpenters than Yesterday Once More. Zo dadelijk blijft er vooral bij ik. Orchard Road van Leo Sayer. Die hebben al een hele tijd niet meer gehoord. Maar eerst even een beetje feest. Dit is Daft Punk.

0: Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenboeddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

Even naar enige woorden, je luistert naar Saltwater Radio met ondergetekende Wil Spies. Ik ben dat om 1:00 of 3:00, dan neemt Frank van der Laar het van me over. En zorg ervoor dat je langzaam maar zeker het weekend in kunt geleiden. Kan ik je vertellen, wij hadden Paul McCartney en zijn Wings.

was niet alleen muzikant, maar ook acteur. Hij speelde onder andere in de film over John MacGyver. En deed heel veel theaterwerk op stage. Met onder andere rollen in The Wiz Stars. Of in ieder geval The Wizard of Oz. En natuurlijk het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens. A Christmas Carol. Tijd voor de Beatles.

amper 21ste levensjaar dit album af. Met deze Rolling in the Deep. En tot de dag van vandaag is het een zeldzaamheid om haar te zien optreden. Dat maakt dan ook dat de optredens van deze dame bijzonder duur zijn. Adele en dat met de Rolling in the Deep. En deze man kan niet meer optreden, die is al enkele jaren geleden overleden. Maar wat was het een succesvolle artiest in de jaren 70 en 80? Jack Jersey met een van zijn mooiste.

De beste plaat hoor je geregeld bij ons terug. En daar is dit een mooi voorbeeld van. Een dikke, vette top 10 hit. Een 1998. Robbie Williams en dat met een millennium. En dat was de aandeling van het millennium dat aan stond te komen. Over de volgende plaat kan ik je vertellen dat dit nog maar de helft is van 10cc. Het was de opvolger van Feel the Love. En dat werd uitgebracht in 1983. Godly en Cream waren de band, hadden de band verlaten en gingen hun eigen weg. En die andere twee gingen het op een manier doen. Dat waren de heren Stewart en natuurlijk Goldman. En zij scoorden bij deze. Food for Thought.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn wij geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
7: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
7: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.

Muziek met een jeugdig elan zonder enige twijfel. Candy State en een Young Hearts Run Free. Wat is dit nog steeds een leuk nummer na al die jaren. Zodanig dat dit ooit in de zomer van 1976 de hitparade heeft betreden. Ja, de moeite waard.

Tom vertelde natuurlijk deze week ook al een keer. Deze dame stond er natuurlijk bekend omdat ze op haar blote voeten deed optreden. Sandy Shaw en ook deze, Always Something There to Remind Me, was er een uit het begin van haar carrière. Deze heren sommeren mij om mijn mond te houden. Al dus bij deze.

van een redelijk onduidelijk hitje van de Cars, die overigens een leuke hit scoorde, maar dit was de reden 1979 en die haalde bij ons net de hitparade, kun je daar gaan. Dat is wel een beetje anders met de volgende man die overigens hit na hit wist te scoren. Ik heb het over Phil Collins. En dit is er een die komt uit het eind van de jaren 80, begin de jaren 90. Daar laat ik je mee achter, zodat ik nog de Bengals en Walk Like an Egyptian. Dus je mag wat mij betreft al willen te oefenen. Maar eerst even luisteren naar I Wish It Would Rain Down. Dat zal het ongetwijfeld doen vandaag. Moet alleen geduld hebben.

0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
0: Koestaffer Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Kustafer heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Kustafer.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5, zaterdag van 10 tot 4.
3: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

zou er nou een uitdaging zijn? Dit, ik heb werkelijk geen idee. Rock the boat, onder woorden schudden met die hap. Natuurlijk is het dat niet, maar het gaat tenslotte om een idee. En dat is best wel grappig om het op deze manier eens een keer te benaderen. The Hughes Corporation, en dat uit 1974. Ik zeg welkom de laatste uur.

Ja, dat is tegenwoordig hartstikke hop, hip, moet ik zeggen, om countrymuziek te maken en er ook van te houden. Dat is natuurlijk wel grappig, want het zijn modegrills om er wel of niet van te houden. Nou, dat doen we niet aan, hè. We vinden het of goed of niet, zo simpel is dat. Dit was Stella Lefty en dat met Boston. Lekkere muziek uit de jaren 50 die hervertaald werd in de jaren 80 door Peter Tosh, een ex-wailer die het leuk vond om zelf muziek te maken. En dat deed hij niet bepaald onverdienstelijk. Dit is er een die absoluut nog steeds de moeite waard is. Dat heet Johnny B. Good.

Nou moet ik eerlijk gezegd zeggen dat ik niet weet of dit nu wel of niet uit de periode is waarin destijds Eric Clapton in speelde. The Cream was dit met I Feel Free. Een absoluut leuk nummer van de heren nog steeds. Waarbij een van de... Ik dacht de drummer zelfs een nazat was van de zogenaamde Scottish Rite. Mr. Roos, dat was hij. Dit zijn de Sugar Life en Jerry Corbetta. Met een boodschap die voor iedereen geldt. Alhoewel, ja, ja toch.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

muziek! En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

1991. En onder de noemer, ja, dat hebben we al een tijdje niet meer gehoord, heb ik er een gevonden van een band die zich Visage noemt. Dat was een band die gebouwd was rondom Steve Strange, een nachtclub-eigenaar die overigens redelijk extravagant was. En redelijk goed bevriend was met onder andere Mitch Ure. Ja, die ken je ongetwijfeld van Ultravox en Band 8. Maar die produceerde en schreef dus ook. Ik heb het over Visage en Fate to

0: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
1: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Ze blijft nog eens 90 dagen langer vastzitten. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
6: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
7: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
8: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.

ook eens een keer een leuk nummer hebben waarvan je denkt van ja, die heb ik al lang niet meer op de radio gehoord. Dan laat het ons gerust even weten via de app en anders via de e-mail, dat kan, dat is geen probleem. En als het leuk genoeg is, dan zullen we hem zeker meenemen in dit programma. Dit was Pretty Belinda van Chris Andrews. Het is tijd voor een van de meest bijzondere nummers die ik ken uit de popgeschiedenis. Hij is van een van de allerbeste slidegitaristen ter wereld, nog steeds. Zijn naam is Ry Cooder en hij hield, ja, het was een oude hit van Jim Reeves, die hij vervolgens oppoetste en 1976 opnieuw op de plaats zette. Het is nog steeds een van zijn betere. They'd heel have to go.

Inmiddels verrees ze een nieuwe mama op deze wereld. Daar zijn er heel veel van, maar ook zij is inmiddels een mama geworden. Lady Gaga. En dit was een hitje van een jaar geleden. En dat ging over een van de meest magische uitspraken die je kunt doen. Abracadabra. Ik heb alleen Harry Potter nooit iets in die richting horen roepen. Inmiddels is hij bij ons aangesloten en zit hij recht tegenover mij. Ik heb het over Frank. Die gaat zo dadelijk de laatste twee uurtjes van de vrijdag doen. Dus ik laat je eventjes achter met Blondie.

Ik blijf het genieten vinden. Een heerlijke hit van Joe Jackson, Steppin' Out, van het album Night and Day. Zo dadelijk natuurlijk Anouk, straks nog een keer Stevie Wonder. En intussen kan ik je vertellen dat Frank het dadelijk van me over gaat nemen. Ik wens hem veel plezier. Ik ben er morgenmiddag weer om 1 uur of 2 naar Dennis. Met de zaterdagmiddag gebeurtenis. De top 40 van toen. En ik zal ongetwijfeld van Dennis de gelegenheid krijgen om daar even te vertellen welke hitparades. Blijft nu even een verrassing. Tot morgen.

0: Nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento. Het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento. Een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met de agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen, onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al anderhalve maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
5: Koesta Fair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

Smokey Robinson, The Tears of a Clown. Ach man, wat een tijdbeeld, hè? Heerlijk. Ja, er zijn mindere manieren om je programma te beginnen natuurlijk. Het is vrijdag, jawel. We zetten de we gaan erom goed, jongens. We zetten de eindspurt in naar het einde van de werkweek. Lekkere muziek voor je meegenomen en zometeen hoor je Direct. En we hebben ook nog ergens Niels de Daken, Candle Week Green. Het is allemaal weer te gek om op te noemen. Allemaal weer mooie muziek die wij met liefde in je oren inpompen.

UB40, de lekkere reggae-klanken, zo op het randje van de zomer. Want ja, kijk maar eens eventjes op je kalender, want over 3 dagen is het 21 september. En dan is het gewoon herfst.

payphone, bezongen door Maroon 5. Kom uit 2012. Ja, zat je denken aan die payphone. Ja, dat was toen ook zo'n beetje de tijd dat dat in één keer belangrijk werd in GTA 3, denk ik nog. Zo. Dat was, nee, dat was nog eerder. Ik denk dat het al 10 jaar eerder was. Nee, goed. Vergeet het maar weer. Ja, deze oude gamer is af en toe de weg een beetje kwijt. Wel hebben we muziek van Kenaway Green.

De lekkere dansmuziek van de gala Freed From Desire was dit uit 1996. De volgende, die horen we wel, maar zien we niet. Is net een beetje als de radio. I'm the invisible man.

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
1: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
2: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. Maar dan moeten wel eerst de stikstofplannen van tafel. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Die heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
6: Ik wil naar Peewee.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
7: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
8: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

geeft me weer zo'n Tour of Duty gevoel. Hè. Soms heb je van die platen. Hè. Ja, dan moet ik dan altijd even melden aan jullie. Heb je er wat aan? Nee, totaal helemaal niets. Maar misschien heb jij datzelfde gevoel al. Dus dan weet je in ieder geval dat je niet alleen bent, dat je de medestander hebt. Ik overigens zou graag horen van jullie of jullie dat gevoel bij sommige platen ook hebben. Ja, het was een leuke serie. Ik weet mijn god niet wat er gebeurde, maar er zat zulke heerlijke muziek in. Nou ja, dit is de actuele single van Glennis Grace.

Allegra, I'm just a lonely boy. Nou, dat kunnen wij hier niet zeggen. Nee, nee. Het is hier gezellig op vrijdagmiddag in de studio. Ja, jammer dat we nog even een beetje moeten wachten. Totdat we weten wat er morgen voor jaartal in de top 40 zit. Maar goed, je hoort het morgen bij Dennis waarschijnlijk. Dan zal Wil nog wel eventjes langskomen en het verklappen. Tot die tijd blijven wij eventjes in nieuwsgierigheid achter. Dit zijn René Vroger en het goede doel. Ik ga niet zo.

Ja, een mogelijkere plaat natuurlijk ook van Bruce Springsteen. Maar de Pointer Sisters hadden de grootste hit ermee in 1979. Fire heette het. Toegekomen aan de Ojaan-plaat voor vandaag. Die is van Joe Public. En die heet Live and Learn. Dat zeg je misschien niet zoveel. Maar zometeen heb jij dat Ojaan-gevoel. Yeah.

0: dat je ervan genoten hebt. Die hebben we al een poosje niet gehoord, hè? Live and Learn heette het. Kwam uit 1992 en was, zoals gezegd, van Joe Public. En ik hoopte dat het voor jou een feest van herkenning was.
1: Zeven dagen in de week, informatie en muziek. Dit is Zon 2.
0: We gaan op naar het nieuws van 4 uur. En dan nog 1 uurtje te gaan, dan is het 5 uur. Jawel, we doen dat met de Novo Band. Een Nederlandse band was het uit de jaren 80. Heerlijke muziek. Was geen groot hit, maar wel fijn om een keertje te draaien weer. Tot aan het nieuws hoor je You're Gonna Be Mine.
2: To brag about it, but there's no going around it. I'm the one for you.

0: een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
1: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
2: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

ex-bokser Terence Trent D'Arby. Hoe hij het als bokser deed, weet ik eigenlijk niet. Maar als zanger deed hij het niet onverdienstelijk. Had een aantal hits aan het einde van de jaren 80. En dit, If You Let Me Stay, was er eentje van. Welkom in de Soul 2 middag.

zijn van die vergeten plaatjes, hè. Barry Bix, ik zie het hoesje nog voor me. Beetje, ja, bruin beige lila-achtig randje. En dan stond er een zwart-wit foto van Barry Bix in het midden. Dus ja, waarom heb je in hemelsnaam hersencellen die dat aan het onthouden zijn? Maar ja, kan er niks aan doen. Het gebeurt vanzelf.

was in 1982 na Cambodia de vierde hit voor Kim Wilde. Alle vier waren dikke top 10 noteringen. View from a Bridge was dit. Dit is dan weer een stukje Nederlandstalige muziek. Ook leuk om weer even te horen. Terug naar de 70s en dat doen we met Sandra en Andres.

was van de week toevallig met mijn drumleraar over Live Aid. En dat deed mij er toen aan denken dat we in 1993 hadden we natuurlijk nog een ander groot concert. En dat was de Freddie Mercury Tribute Concert. Ja, dat zijn dan van die mega grote concerten die een beetje in je geheugen gegrift blijven staan. En op dat Freddie Mercury Tribute Concert nam George Michael de plek in bij Queen van Freddie Mercury. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Dus Somebody to Love was dit in de uitvoering met George Michael.

0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
2: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Bingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Bingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.

weer vrolijk van, hè? Al de March. En na al die jaren, de plaat kwam in 1986, vraagt hij het zich nog steeds af. En wat vraagt hij zich dan af? Precies, dat inderdaad. Hoe is Johnny? Naar mijn idee hebben we nu de leukste van Dave D, Dozy Bigger Bigger Titch. En dat is Don Juan. En daar ga ik dan ook lekker zelf even van genieten.

Natuurlijk een hoop te doen om Dolly Parton. Wat een gemis is dat eigenlijk. Niet alleen qua zangeres, maar ze deed zoveel goede dingen. Jolene was dit opnieuw uitgebracht. Ja, overigens is er ook een radiostation gestart, hè. Jolene, ja, van de man van Mojo. En ja, er was natuurlijk onlangs was er ook weer een single uitgebracht. En toen was zij er nog. En dat was samen met haar. En dat heette The Stan of Jolene.

Boy Band Muziek, Westlife en Uptown Girl kwam uit 2001 van dit millennium. Ga even een stapje terug. En dit is zo leuk, joh. Waren drie gastjes lekker bij elkaar. Ze heetten de Musical Youth. En ze hadden het over de Youth of Today. Beetje lekkere ska, reggae-achtige muziek maakten ze. Kwamen uit de UK. En was heerlijke muziek om gewoon even lekker naar te luisteren.

California Love uit 1996 van Tupac, Dr. Dre en Roger Troutman. Heerlijk. Ja, het zit erop voor mij van vandaag. Voor mij is het bijna weekend, jongens. En dan gaan we heerlijk weer eventjes genieten. Ga eruit vandaag met Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. Geniet van alle programma's in het weekend. En ik ben maandag even na de klok van 3:00 graag weer bij jullie terug.

0: Zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohe. En Laak.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
4: Oh, wat lief.
3: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster. Amster. De plek om het leven te vieren.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

1, 2, 3, 4.

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een

0: leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk, zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
3: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
4: Nevenson Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevenson. Nevenson Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensonmachinebouw.nl.
3: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
6: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
7: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oog. Heer en Laak.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-tastes concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid.

0: Weer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Boeddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Boeddha, proef de rust, beleef de smaak. www.zenboeddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
1: Oh, wat lief.
0: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. En de provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Bingelraden. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Bingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn. Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste Straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

0: touch me the way.
1: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
2: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
3: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: My credit's no good.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. Het laboratorium Clinical Diagnostics dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging op orde is. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gaza-strook. En de humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. Maar op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. En het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. En in Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. Maar op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zo.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden.